Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

lucht vlucht mij dan. En die blauw lucht mij kan. Ze vlucht vlucht mij kan.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoop zo staan.

was die eerste regen. Na lang droogte val en die druppels ontplof op die droge zand. Dan droom ik van jou en ik hoop dat je luister als ik in mijn gedachtes jouw naam zachtjes fluister. Als die geel herfstblare na lang zomer val, stap net ek en jij, stap ons hand aan hand, maar net in mijn dromen gebeurt het voor nou. En in mijn gedachtes is ek reeds lief vir jou.

0: Yo, Stasie.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

0: break me like this.
1: Jimmy's Steakhouse-sous is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Trek die liefde van jou leven nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou leven nader en geniet jou stasie Love Songs.

Trek die liefde van jou leven nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: Spanning op tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
1: Oktobermaand is Bulder Hasendal Kuilsrivier zijn eerste verjaarsdag. Kom keier saam met jouw statie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Speciale aanbiedings om jouw sak te pas. Bulder Hasendal, get to Bulder, get it done.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ecco un tram, dit is gister. Ons het een fort gebouw in die winter. Wat gedroom en gespeeld.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.